0: Zeegold.
1: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
3: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
3: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Goedemorgen. Vandaag aan de kust zon en wolken. Het is eerst nog droog, maar deze namiddag opnieuw kans op enkele buien. Temperaturen aan de kust rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerdere vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De KU Leuven kreeg niet 1, maar 2 klachten binnen over viroloog Mark van Rans, dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer, maar nu blijkt dat ook een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
4: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
3: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Mark van Rans reageert dat hij niets weet over een tweede klacht, maar niets te verbergen heeft. Meer dan een derde van de bedrijven in ons land gebruikt artificiële intelligentie, vooral als hulp om teksten te schrijven of bij de boekhouding bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de FOD Economie. Ons land staat daarmee in de top 5 van Europese landen en ook privé gebruikt 1 op de 3 Belgen al AI. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat relschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers staken steps in brand en bekogelden politieagenten. Gisteren werden 8 mensen opgepakt. In het zuiden van Libanon zijn nu al 14 doden gevallen bij Israëlische aanvallen, dat zeggen de Libanese autoriteiten. Zeker 18 mensen raakten ook gewond. Het is niet duidelijk wat dat nu betekent voor de oorlog in het Midden-Oosten. Iran zei gisteren nog dat het Israël niet meer zal aanvallen, maar alleen als Israël op zijn beurt stopt met aanvallen in Libanon. Maar dat lijkt Israëlisch premier Netanyahu dus niet van plan. En de Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gistermiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
5: Van zo'n gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
3: Komende maandag spelen ze hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Morgen en vrijdag opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
0: Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Noordzee Gold, dat is ouderwetse radio.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Denken is zo buitengewoon vermoeiend dat velen de voorkeur geven aan oordelen. Goeiemorgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
3: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Goedemorgen. Vandaag aan de kust zon en wolken. Het is eerst nog droog, maar deze namiddag opnieuw kans op enkele buien. Temperaturen aan de kust rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
3: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts een nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
3: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Noordzee Gold. Sometimes the world is a valley of...

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt er €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit, om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerdere vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er zijn in ons land nog nooit zoveel verkeersboetes uitgeschreven. Het waren er vorig jaar meer dan 10 miljoen, een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie, Anne Berger.
4: En dat gaat dan vooral over snelheid. Dus meer dan 8 miljoen snelheidsboetes. En dat komt dan voornamelijk door de vele trajectcontroles. En daarbij zijn dan nog niet de trajectcontroles gerekend die echt puur administratief afgehandeld worden via een gasboete of een gemeentelijke administratieve sanctie.
3: Op de Antwerpse ring in Deurne werd het vaakst geflitst, maar liefst 116.000 keer of zo'n 13 keer per uur. Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd daar een achtergelaten rugzak gevonden. Een straat in de buurt en 3 sporen waren daardoor een tijd afgesloten. De politie heeft die terug vrijgegeven. Wouter Pruins.
5: Dovo heeft het pakket onderzocht. Ze hebben er met hun robot een schot op afgevuurd. Dat was al hoopgevend. En dan zijn die experts nog ter plaatse gegaan aan de rugzak. Ze hebben gezien dat er in die rugzak flessen lachgas zaten, een aantal ballonnen.
3: In Anderlecht in Brussel is vanmorgen opnieuw een ontploffing gebeurd aan een woningblok. De brandweer bevestigt dat er geen gewonden zijn. Er is wel schade aan de voordeur van een flatgebouw. Er is nog geen verdachte opgepakt. Bij eerdere gelijkaardige aanvallen in Anderlecht was er vaak een link met het drugsmilieu. Vandaag overwegend droog met opklaringen. In de namiddag is er wel meer kans op buien en onweer, maximaal tot 17 graden. De komende dagen hetzelfde weer. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

Zonder liefde, warme liefde, waait de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wint de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Coverfestival en op zondag 5 juli Zotte Zundag. Alles gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
3: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.

0: Tijdens de 11e editie van Ostendijzen, North Sea Food Fest, op zaterdag 27 en zondag 28 juni, proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Ostendijzen gaat door op het Zeeheldenplein in Oostende.
1: In the shoemaker shop, this refrain would never...

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
3: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
3: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: schatje?
1: Ja?
0: Ze begon toch een moet kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die dus een vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Een hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold. We'll be right back.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt er €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dat was ie voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iraanse fans zijn niet meer welkom op het WK voetbal. De VS trekt alle tickets voor Iran in door het conflict in het Midden-Oosten. Dat meldde Iraanse voetbalbond. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als ons land. De Rode Duivels nemen het op 21 juni tegen hen op. In Sint Maartenslatum in Oost-Vlaanderen is een levenloos lichaam aangetroffen. Het zou gaan om een man van 51. Het parket spreekt van een verdacht overlijden en vorderde een onderzoeksrechter. De precieze doodsoorzaak is niet bekend. 8 op de 10 Belgen kwam het voorbije jaar in contact met phishing. Dat blijkt uit internationaal anti-scam onderzoek. Miguel de Bruikere van ons Centrum voor Cybersecurity erkent dat nog altijd meer en meer Belgen slachtoffer worden.
4: Vorig jaar hadden we 27.000 berichten per dag op verdacht@save-on-web.be. Januari was dat 35.000, april al 42.000. En dat heeft een stukje te maken natuurlijk met artificiële intelligentie. Het wordt veel gemakkelijker om die campagnes te maken en om ze zeer geloofwaardig te maken.
3: Opvallend, de helft van de Belgische slachtoffers werd in 1 jaar tijd meermaals opgelicht, gemiddeld voor €4.000 per keer. En dat is opvallend meer dan in onze buurlanden. De Vlaamse regering heeft 30 voorbeeldscholen goedgekeurd. Lagere scholen die vanaf september andere scholen inspireren, bijvoorbeeld over hoe ze de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs kunnen invoeren. De gemeentelijke basisschool van Rekem in Limburg is er één van. Zorgcoördinator Fran van de Weijer legt uit wat ze precies doen.
5: Alles begint bij rust, bij structuur, duidelijkheid voor kinderen. En om die te implementeren werken wij met coaches in onze school. En die gaan effectief elke klasleerkracht daarin ondersteunen door wekelijkse gesprekken te hebben over het eigen handelen van die leerkracht, over die didactische principes om de nieuwe minimumdoelen van het ministerie te implementeren.
3: De scholen krijgen elk €70.000 om personeel vrij te maken en hun expertise te delen. In Frankrijk klaagt de moeder van Liana de staat aan wegens grove nalatigheid. Het meisje van 12 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Ze werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al beschuldigd werd van zedenfeiten. Het Franse gerecht heeft die klachten nooit onderzocht. Volgens de moeder was Liana nooit gestorven als het gerecht beter haar werk had gedaan. De trainer van voetbalclub Beveren stapt op na 2 seizoenen. Het gaat om de Nederlander Marink Redijk. Het was nochtans een succesvol seizoen. Beveren verloor geen enkele wedstrijd en promoveert na 5 jaar weer naar de Jupiler Pro League. Vanmiddag is het bewolkt met kans op buien en onweer en maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
0: Noordzee. Noordzee. Gold.

Hij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan.

gaat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar ge van schrijven moet? Zijn het kruidekes daar ge van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

gaf één lesse, niet min nog te meer. Wij schrijven en kunt gij die lessen toch niet lezen en zijt ge zo bot. Wij schrijven, herschrijven en schrijven.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje. Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
2: Dit is Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.
3: Ladies and gentlemen, there he is, Mr. Ned Gannett.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
3: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Osieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

Over een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

heb ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

ter gelegenheid van Konterdam Kermis is er het 79ste avondcriterium wielrennen op woensdag 1 juli om 19:30. I'm leaving now.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
3: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
3: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

De confrérie van het Vinks en Woutermans Ambacht brengt in het kader van de Duinenwaken 2026 het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Het jubilerend Shantikoor uit Blankenbergen en volksdansgroep Reuzegom uit Leuven pakken samen met een tweetal acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart in het MEC Staf Versluis.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerdere vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het parket van Antwerpen nodigt opnieuw zo'n 100 mannen uit om DNA af te staan. Het gebeurt in het onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van Kim en Ken en 2 andere verkrachtingen. Die zaken zijn mogelijk aan elkaar gelinkt, bleek eerder dit jaar. Christophe Aert van het parket.
4: We willen natuurlijk te weten komen wie de eigenaar is van het DNA-profiel en om te kijken wat zijn specifieke rol in elk van die 4 dossiers zou kunnen zijn. Waarbij op dit moment 118 DNA-stalen zijn afgenomen, maar helaas zonder een match. En dat betekent dat we nu starten met de 2e ronde in het DNA-onderzoek en waarbij opnieuw 100 mannen een uitnodiging mag verwachten.
3: Tanja van Kerkhoven, haar lichaam werd in 1993 gevonden in Berchem in Antwerpen. Broer en zus Kim en Ken verdwenen in 1994. Beide zaken werden nooit opgelost. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil beugels toegankelijker maken. Hij wil dat ouders vanaf volgend jaar niet meer dan €792 per jaar moeten betalen voor de beugel van hun kind. Want beugels zijn al duur en ze worden alleen maar duurder, zegt hij. Die maximumprijs geldt enkel voor geconventioneerde tandartsen. Wie dat niet is, mag zoveel supplementen aanrekenen als hij wil. En tennis. Onze landgenote Greet Minne heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het grastoernooi van Rosmalen. Minne versloeg een Indonesische in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-1. In de 8e finales neemt ze het op tegen een Amerikaanse. Vanmiddag bewolkt met kans op buien en onweer en maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen, veel zon en kans op een buitje. Temperaturen liggen aan de kust morgen rond de 18 graden. Donderdag krijgen we wolkenvelden en enkele opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
3: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold.
1: Willeke?
2: André?
1: Hoe is het ermee?
2: Goed. En met jou?
1: Wat heb ik je lang niet gezien?
2: Nee, veel te lang.
1: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij deen die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Homo's is hier weg.
1: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen, veel zon en kans op een buitje. Temperaturen liggen aan de kust morgen rond de 18 graden. Donderdag krijgen we wolkenvelden en enkele opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
3: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
3: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nooit eerder kreeg het Comité P, dat is het controleorgaan van de politie, zoveel klachten binnen. In totaal ging het vorig jaar om zo'n 2800 klachten. Dat is een stijging van bijna 10% in vergelijking met 2024. Vaak gaat het over agenten die zich respectloos en intimiderend gedragen. Al hebben ze in 7 op de 10 gevallen wel juist gehandeld. Je hoort Kathleen Stinkens van het Comité P.
4: Achteraf is het heel goed om te kunnen vaststellen dat alles volgens het boekje gebeurt. Maar het is nog beter om te vermijden dat de burger een slecht gevoel heeft en klacht moet indienen. En daarom zeggen wij, blijf investeren in communicatie, duidelijkheid, proportionaliteit, in het deescalerend werken, zorgen dat de situatie niet escaleert.
3: Volgens het Comité P dienen mensen vooral klachten in na protesten. En na zo'n protesten tegen het Franstalig onderwijs in Brussel vorige week zijn nu al minstens 23 mensen voorgeleid. Het gaat om 6 meerderjarigen en 17 minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud. 3 volwassenen verschijnen voor de rechtbank, 5 anderen krijgen meteen voorwaarden opgelegd. 14 minderjarigen moeten voor de jeugdrechter verschijnen. Het parket ontving ook daar klachten over politiegeweld, dat wordt nog onderzocht. AI-chatbots van verzekeraars geven soms foute informatie aan klanten. Dat zegt de ombudsman verzekeringen in zijn jaarverslag. Die ontving vorig jaar zo'n 9400 klachten. 13% meer dan het jaar ervoor. En dat aantal zal blijven toenemen als verzekeraars artificiële intelligentie blijven toepassen, zegt ombudsman Laurent de Barcy.
5: Hou het toch ook menselijk en ja, wees ook menselijk toegankelijk. Want louter de digitale informatie is misschien onvoldoende om een consument correct in te lichten. Daarnaast zien we natuurlijk ook dat er meer en meer verzekeraarstelefoons niet meer toegankelijk zijn. En dat vinden we toch vrij spijtig.
3: De klachten gingen vooral over het niet toekennen van schade. In het zuiden van Libanon zijn 9 doden en 27 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Nochtans geldt er tussen Israël en Libanon een staakt het vuren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten nog. Iran vuurde toen meerdere raketten af op Israël nadat die Libanon bleven aanvallen. En de Nederlandse wielerploeg Visma Leasebike heeft de 3e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De ploeg van Wout van Aert was de snelste in de ploegentijdrit over 28 kilometer. Al had Van Aert niet de beste benen.
6: Er is weinig te verbergen in een ploegentijdrit. En als je met zo'n beren op pad moet, dan kan alles tegenvallen. Dus als je ziet dat ik eigenlijk mijn deel niet echt heb kunnen doen, dat Ben ook nog lekker uit in de eerste afdaling. En dat we toch de snelste tijd halen, dat wil wel iets zeggen over hoe sterk die jongens zijn.
3: De Britse ploegen Netcompany Ineos en EF Education First werden 2e en 3e. De Fransman Alex Baudin blijft leider. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
3: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Osieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

Helena. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haar

spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

0: Helena. Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena, bij jou.
1: Goedenavond, welkom bij Noord.